wedstrijd. Er is alleen maar het gevecht om te herwinnen wat verloren is gegaan. En weer gevonden en verloren keer op keer. En nu, onder omstandigheden die ongunstig lijken. Er is een tijd voor de avond onder sterrenlicht. Een tijd voor de avond onder lamplicht. Hier en daar is niet belangrijk. Je moet stil zijn. En stil aan je weg vervolgen. Door de donkere kou en de lege verlaatheid. De golfroep, de windroep, het uitgestrekte water van de stormvogel en de bruinvis. In mijn einde is mijn begin.